0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zonnig met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakker pretpark-eigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakker pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zonnig met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. De nieuwbakke pretparkeigenaar Wim Beelen wil de oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig, tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Capelse Brug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt en later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam-Nesselanden. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet weer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden. Want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12, Duitse grens Arnhem, voor afrit Zevenaar. 4 kilometer en een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximum temperatuur weer zomers warm rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt en later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam-Nesselanden. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet weer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden. Want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zonnig met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt en later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo 20 tot 21 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Ochten. 10 kilometer en 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam Nesselanden. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet meer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden. Want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms op bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Vooral het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is één rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder. 14 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het strand van Nesselanden in Rotterdam zijn gisteren meerdere jongeren gewond geraakt bij ongeregeldheden. Twee liepen steekwonden op, twee anderen raakten gewond bij een vechtpartij. Er zijn zeker twee mensen aangehouden. De gewonden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is al een paar avonden onrustig op het strand van Rotterdam-Nesselanden. Deze avond werd het strand nog ontruimd door de politie omdat het zo onrustig was. De jongeman die gisteren bewusteloos uit de zwemplas van de Merwelanden in Dordrecht werd gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer was 18 jaar oud. Gisteren, aan het einde van de middag, werden hulpdiensten opgeroepen omdat de jongen vanaf het vlot in het water was gesprongen en niet weer boven kwam. Het slachtoffer is uiteindelijk gevonden en werd uiteindelijk gereanimeerd. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. Er waren gisteren veel mensen aanwezig bij de zwemplas. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In Hellevoetsluis is vannacht een woning deels uitgebrand. Vier mensen die in de woning waren aan de kreeft zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond rond middernacht op de benedenverdieping. De schade daar is volgens ooggetuigen groot. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. In Leipzig was het met 1-0 te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het was voor Crystal Palace de eerste keer dat ze überhaupt mee mochten doen aan een Europees toernooi. Dat leverde meteen een finale plaats op en ook de winst. Ook Rayo Vallecano stond voor het eerst in de finale. Het is al het tweede Europese toernooi dat wordt gewonnen door een Engelse club. Villa, Aston Villa, won eerder de Europa League. Dat kunnen zelfs nog drie toernooien worden, want Arsenal staat ook in de finale zaterdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Het weer, zonnig, droog en zomerswarm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, temperaturen nog hoger omhoog. Op sommige plekken in de regio kan het wel 30 graden worden. Vooral het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom viel op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. En waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt op zijn retour. Nog niet te vroeg juichen, er staat nog meer dan 200 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door wegwerkzaamheden bij Zwolle. Op de A28 vanuit Amersfoort staat hierdoor file. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer en 30 minuten. Ook op de A50 vanuit Apeldoorn is het daar file rijden. Voor knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra hierdoor. Dan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt 35 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergraafsmeer. En hou er rekening mee dat de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht is. Verder nog de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Snoekenveen in Spijkenis heeft vannacht brand gewoed in een woning. In diezelfde woning was een nacht eerder nog een explosie. Volgens een woordvoerder van de politie heeft er brand gewoed achter de voordeur. Of de brand is ontstaan door een explosie is niet bekend. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die was even voor middernacht op de Stellingmolen. In de straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor deze brand is nog niemand opgepakt. De kwaliteit van onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer in een nieuw onderzoek. Niet alle onderzoeksbureaus die na een melding van grensoverschrijdend gedrag door organisatie worden ingehuurd, die leveren goed werk, zegt Hamer. De melder, de beschuldigde en het bedrijf kunnen als gevolg daarvan beschadigd raken. Hamer komt met 30 adviezen om de kwaliteit te verbeteren. Ze pleit voor gespecialiseerde onderzoekers met een eigen opleiding en een nieuwe organisatie die toezicht houdt en sancties kan opleggen. Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan bijvoorbeeld online gokken of designerdrugs is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de verslavingszorg zelf. Het aantal mensen dat behandeld wordt voor een verslaving als drugs als 3MMC nam toe met 33%. Ook het aantal mensen met een ketamineverslaving nam toe. Ook werden er ruim 3000 mensen behandeld voor een online gokprobleem. Dat is een stijging van zo'n 13%. Het totaal aantal patiënten in de verslavingszorg bleef gelijk. De ouderen die raken vaker verslaafd aan alcohol, jongeren weer aan cannabis. Het weer zonnig, droog, zomers warm, 27 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs de 30 graden kunnen halen. Vooral het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwemeer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. En waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Snoekenveen in Spijkenisse heeft vannacht brand gewoed in een woning. In diezelfde woning was de nacht eerder nog een explosie. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de brand gewoed achter de voordeur. Of de brand is ontstaan door een explosie is niet bekend. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die was even voor middernacht op de Stellingmolen. In de straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor deze brand is nog niemand opgepakt. De kwaliteit van onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer in een nieuw onderzoek. Niet alle onderzoeksbureaus die na een melding van grensoverschrijdend gedrag de organisatie worden ingehuurd, die leveren goed werk, zegt Hamer. De melder, de beschuldigde en het bedrijf kunnen als gevolg daarvan beschadigd raken. Hamer komt met 30 adviezen om de kwaliteit te verbeteren. Ze pleit voor gespecialiseerde onderzoekers met een eigen opleiding en een nieuwe organisatie die toezicht houdt en sancties kan opleggen. Het aantal mensen dat wordt behandeld voor een verslaving aan bijvoorbeeld online gokken of designerdrugs is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de verslavingszorg zelf. Het aantal mensen dat behandeld wordt voor een verslaving als drugs als 3MMC nam toe met 33%. Ook het aantal mensen met een ketamineverslaving nam toe. Ook werden er ruim 3000 mensen behandeld voor een online gokprobleem. Dat is een stijging van zo'n 13%. Het totaal aantal patiënten in de verslavingszorg bleef gelijk. De ouderen die raken vaker verslaafd aan alcohol, jongeren weer aan cannabis. Het weer zonnig, droog, zomers warm, 27 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm, met temperaturen die zelfs de 30 graden kunnen halen. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan morgen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De formatiegesprekken voor het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur gaan verder tussen Pro, VVD, D66, CDA en Volt. Dat heeft Pro-partijleider Jeroen Postman gezegd. Vorige week stapte de VVD uit die formatiegesprekken. Ze wilden het allemaal te links worden met en Pro en Denk. Nou, Denk wordt nu aan de kant geschoven. Er komen CDA en Volt voor in de plaats, anders is er geen meerderheid. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die was even voor middernacht aan de stellingmolen. In die straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor de brand is nog niemand opgepakt. De twee verdachten die gisteren zijn gearresteerd voor de ongeregeldheden op het strand van Esselanden zitten nog altijd vast. De twee waren gewond geraakt bij een vechtpartij, maar zijn dus ook verdachten. Er was gisteren ook een steekpartij, maar of dat ermee te maken heeft is nog niet duidelijk. De twee verdachten zijn nog niet verhoord. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Dordrecht willen dat de snelheid op de A16 en de Randweg-Dordrecht omlaag gaat. Die moet van 100 naar 80 km per uur. Ook zou er trajectcontrole moeten komen, net zoals op de A20 en de A13. Aanleiding is een GGD-onderzoek waarop blijkt dat longkanker in wijken als Krabbelf en Wielwijk veel vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Die wijken liggen ingeklemd tussen de N3 en de A16. Luchtvervuiling wordt daarbij genoemd als een van de mogelijke oorzaken. De meerderheid van de Dordtse gemeenteraad heeft nu gestemd voor een lobby richting Den Haag. Het weer, zonnig, droog en zomers warm, temperaturen tot 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms wat bewolking. Morgen zeer warm, tot zelfs nog warmer dan vandaag. Op sommige plekken kan het zelfs 30 graden worden. In het oosten van de regio en verder kan er ook wat regen vallen en een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. En waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De formatiegesprekken voor het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur gaan verder tussen Pro, VVD, D66, CDA en Volt. Dat heeft pro-partijleider Jeroen Postman gezegd. Vorige week stapte de VVD uit die formatiegesprekken. Ze wilden het allemaal te links worden met en Pro en Denk. Nou, Denk wordt nu aan de kant geschoven. Er komen CDA en Volt voor in de plaats, anders is er geen meerderheid. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die was even voor middernacht aan de stellingmolen. In die straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor de brand is nog niemand opgepakt. De twee verdachten die gisteren zijn gearresteerd voor de ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zitten nog altijd vast. De twee waren gewond geraakt bij een vechtpartij, maar zijn dus ook verdachten. Er was gisteren ook een steekpartij, maar of dat ermee te maken heeft is nog niet duidelijk. De twee verdachten zijn nog niet verhoord. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Dordrecht willen dat de snelheid op de A16 en de Randweg-Dordrecht omlaag gaat. Die moet van 100 naar 80 km per uur. Ook zou er trajectcontrole moeten komen, net zoals op de A20 en de A13. Aanleiding is een GGD-onderzoek waarop blijkt dat longkanker in wijken als Krabbof en Wielwijk veel vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Die wijken liggen ingeklemd tussen de N3 en de A16. Luchtvervuiling wordt daarbij genoemd als een van de mogelijke oorzaken. De meerderheid van de Dordtse gemeenteraad heeft nu gestemd voor een lobby richting Den Haag. Het weer, zonnig, droog en zomers warm, met temperaturen tot 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms op bewolking. Morgen zeer warm, tot zelfs nog warmer dan vandaag. Op sommige plekken kan het zelfs 30 graden worden. In het oosten van de regio en verder kan er ook wat regen vallen en een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vis.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. En welkom bij deze aflevering van Hit Dossier. En u hoorde Britney Spears. En we hebben het over de jaren 90, want dat is het thema van dit uurtje. Baby One More Time, 22 weken top 40 en 4 weken op nummer 1. In 1999 betrad zij de hitlijst. Nou, heel verhaal. En we gaan lekker verder met Emilia. Dat is een jaartje terug, vergeleken met Britney 98. Maar een mooi liedje, Big Big World.

Ja, de alarmschijf was niets voor niets. Big, big world. Dat werd een enorme hit voor Emilia. 3 weken nummer 1. En dat was allemaal in het jaar 1998. En dan ben ik verder aangekomen bij een Nederlands duo, Acta en de Munnik. Met een prachtig liedje. Wat ook heel lang, namelijk bijna een half jaar, 22 weken in de top 40 heeft gestaan. Met als hoogste notering een nummer 2. Niet of nooit geweest.

I've been thinking about you, London Beat, stond vanaf 11 augustus 1990 maar liefst 16 weken in de top 40 en stond daarbij 4 weken op nummer 1. En dat is natuurlijk prachtig voor deze band. En de volgende, What's Up, die deed het nog beter, want die stond in het jaar 93 20 weken lang in de top 40 met 10 weken lang op nummer 1 met het nummer What's Up.

Ja, dit nummer is eerder de top 40 ingezongen door Roberta Flack. En dit is de uitvoering van de Fugees. Die behoorlijk garen spinden bij deze dit nummer. Want het stond maar liefst 6 weken weer nummer 1 op in het jaar 1996. En ik ga verder met een volgend nummertje, een boyband, Boyzone genoemd. En No Matter What. En ik kan u alvast verklappen dat ook dit een nummer 1 hit was.

0: Ja, Boyzone was dat met No Matter What. En ik ga eventjes Leen de Koning vragen hoe het weerbericht is.
1: Dit is de weersverwachting voor donderdag 9 april. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de dag zien we wat meer wolkenvelden verschijnen. Maar tot de avond blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 en die komt uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond en nacht is de kans op wat lichte regen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt dan af naar ongeveer 6 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. De wind waait morgen uit een noordwestelijke richting, is matig van kracht en er wordt minder warme lucht aangevoerd. In de middag wordt het dan zo'n 12 tot 13 graden. In de nacht van vrijdag of zaterdag koelt het dan naar een graad of 7. Zaterdag is het aanvankelijk nog zijn zonnige periode met wolkenvelden, maar in de loop van de middag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De aangevoerde lucht is wel weer zachter tijdelijk en het kan zo'n 17 tot 18 graden worden. In de avond en nacht naar zondag valt er dan enige regen, maar zondag overdag is de neerslag snel uit onze regio verdwenen en lijkt het overdag dan op de meeste plaatsen droog te blijven met een afwisseling van zon en wolken. Er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 6 graden wordt het zondagmiddag zo'n 13 tot 14 graden. Maandag kan er een enkele lokale bui vallen, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden.
0: Oké, Leen, dat was het weer. En wij gaan gauw verder met het nummer. Waar was ik gebleven? Believe van Cher. Die hebben we gehad. En even kijken, welke moet ik dan hebben? Seven Seconds. Yusuf, Endure en Nene, Nene, Sherry.
2: Bulmas

Ja, 4 weken op nummer 2 was de hoogste positie voor dit nummer. En dat heette 7 Seconds van Yuzu, Endure en Nene Cherry. En de volgende, dat is er eentje van Cher. Ooit had ze, vormde ze een duo met Sony, maar die haar niet zo goed behandelde. Prachtige hits werd het gescoord, maar Cher ging solo. En dat legde haar geen windeieren, want 24 weken lang stond ze met Believe op, ja, niet op nummer 1, maar in de top 40. En even kijken hoeveel weken. Top 40, dat is niet te zien. Nou, nummer 1 in ieder geval, Believe.

Ja, ik heb het even gecheckt, maar het is maar 1 week dat Cher op nummer 1 stond. Maar op 21 november 1998 kwam ze de top 40 binnen en ze stond er maar liefst wel 24 weken, dat is zo wat een half jaar, in die lijst. En dan gaan we verder met het volgende nummer. En dat is EZ featuring Peter Cetera. En het nummer heet Hard to Say I'm Sorry. En het is een nummer 3 hit in 1997.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ja, hij sprak het zelf uit. Mambo nummer 5. En zo heet dit nummer wel. Heet dit nummer. Oftewel, A Little Bit Of. En dan komen er allemaal damesnamen voorbij. Lou Bega was dat. En 21 weken stond hij in de top 40. Met 4 weken op de eerste plaats. En ja, ik kom aan het einde van het programma. Toch ook jammer. Want ik kan wel doorgaan. Maar dit is een heel mooi liedje van Natalia Imbruglia. En het heet Torn. 17 weken lang stond ze in de top 40, waarvan 2 weken nummer 1.

0: Ja, en ik ben aan het einde van het programma gekomen, want ik heb nog één nummer te draaien. En dat is, hoe heet dat? Barbie Girl van Aqua. Maar even alle lof voor Natalia Imbruglia. Natalie Imbruglia met Thorn. Die stond 17 weken in de top 40, en waarvan 2 weken nummer 1. En 27 december 1997 betrad zij de top 40. Ik ga eruit met Barbie Girl van Aqua. En ik meld dat dat een nummer 1 hit was. 21 weken. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Dag.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De formatiegesprekken voor het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur gaan verder tussen Pro, VVD, D66, CDA en Volt. Dat heeft Pro-partijleider Jeroen Postman gezegd. Vorige week stapte de VVD uit die formatiegesprekken. Ze wilden het allemaal te links worden met en Pro en Denk. Nou, Denk wordt nu aan de kant geschoven. Er komen CDA en Volt voor in de plaats, anders is er geen meerderheid. De recherche onderzoekt een autobrand in Papendrecht gisteravond laat. Die was even voor middernacht aan de Stellingmolen. In die straat zijn in het verleden wel vaker autobranden geweest, net als explosies. Voor de brand is nog niemand opgepakt. De twee verdachten die gisteren zijn gearresteerd voor de ongeregeldheden op het strand van Nesselanden zitten nog altijd vast. De twee waren gewond geraakt bij een vechtpartij, maar zijn dus ook verdachten. Er was gisteren ook een steekpartij, maar of dat ermee te maken heeft is nog niet duidelijk. De twee verdachten zijn nog niet verhoord. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Dordrecht willen dat de snelheid op de A16 en de randweg Dordrecht omlaag gaat. Die moet van 100 naar 80 km per uur. Ook zou er trajectcontrole moeten komen, net zoals op de A20 en de A13. Aanleiding is een GGD-onderzoek waaruit blijkt dat longkanker in wijken als Krabbof en Wielwijk veel vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Die wijken liggen ingeklemd tussen de N3 en de A16. Luchtvervuiling wordt daarbij genoemd als een van de mogelijke oorzaken. De meerderheid van de Dordtse gemeenteraad heeft nu gestemd voor een lobby richting Den Haag. Het weer, zonnig, droog en zomers warm met temperaturen tot 27 graden. Vanavond en vannacht droog, soms wat bewolking. Morgen zeer warm, tot zelfs nog warmer dan vandaag. Op sommige plekken kan het zelfs 30 graden worden. In het oosten van de regio en verder kan er ook wat regen vallen en een onweersbui ontstaan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit een westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in een eethuis in Rotterdam-Krooswijk is een persoon gewond geraakt. Iets voor 1 uur 's middags brak er brand uit in een eethuis in de Frits Ruijstraat. De meterkast van de winkel stond in brand, maar kon snel worden geblust. 1 persoon moest worden nagekeken door de ambulance vanwege het inademen van rook. En kinderen van groep 8 van een school in Alblasserdam zaten gistermiddag enige tijd vast op een vastgelopen schip op de Oosterschelde. Het schip liep ter hoogte van Nieltje Jans vast omdat een veiligheidslijn verstrikt raakte in een schroef. De KNRM heeft de ruim 100 opvarenden van de boot gehaald. Er raakte niemand gewond. De schoolklas was op de boot in het kader van een schoolkamp in Zeeland. Volgens de directeur van het Deltapark, Nielsen Jans, vonden de kinderen, ondanks het oponthoud, dit het leukste uitje ooit. En het nieuwe pretpark van Wim Beelen in Rotterdam-Charloes moet in juli opengaan. Kinderen uit Rotterdam-Zuid krijgen gratis toegang. Het nieuwe park, Spelen bij Beelen, komt op de plek waar eerst Rivoli kwam te staan. Er komt een buitenspeeltuin voor kinderen tot 14 jaar. Op het terrein is de demontage van de oude attracties vol aan de gang. Er komen nieuwe attracties met onder meer een groot reuzenrad. Ook wordt gekeken naar de mogelijke komst van een replica van de Ark van Noach. En in het stadhuis van Den Haag is een man opgepakt door een arrestatieteam. Dat gebeurde kort nadat het stadhuis en de centrale bibliotheek waren ontruimd vanwege een verdachte situatie. Op last van de politie moesten de honderden werknemers rond het middaguur de grote witte gebouwen verlaten. De directe omgeving van de grote witte gebouwen werd afgezet, evenals het normaal druk bezochte spui. De gearresteerde man werd even daarna geblinddoekt afgevoerd, gekleed in alleen een onderbroek. Inmiddels is het stadhuis en de omgeving weer vrijgegeven. En het weer, zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. En waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het Grevelingenmeer zijn vroeger dan ooit Japanse kruiskwallen gespot. De provincie Zeeland meldt dat de eerste kwallen al een maand eerder zijn gezien dan normaal. Ook bij het strand op de Grevelingendam zijn de exotische kwallen al gezien. Dat komt door de watertemperatuur, die is nu al 19 graden en daardoor ontwikkelt het dier zich eerder. Vorig jaar werden de diertjes voor het eerst gespot in het Grevelingenmeer. In het Zeeuwse Veersemeer zaten de kwallen al wat langer. De kwallen zijn 2 centimeter groot en hebben tentakels die venijnig kunnen steken. Een steek kan leiden tot een prikkelende huid en een jeukende huid. En kinderen van groep 8 van een basisschool uit Alblasserdam zaten gistermiddag enige tijd vast op een vastgelopen rondvaartboot op de Oosterschelde. Het schip liep vast ter hoogte van Delta Park Neeltje Jans, omdat er een veiligheidslijn verstrikt raakte in de schroef. De KNRM heeft de ruim 100 opvarenden van de boot gehaald. Er raakte niemand gewond. De schoolklas was op de boot in het kader van een schoolkamp in Zeeland. Volgens de directeur van het Delta Park Neeltje Jans vonden de kinderen ondanks het oponthoud dit het leukste uitje ooit. In een container die vanuit Sint Maarten naar Rotterdam kwam, heeft de douane 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs werd op 5 mei al onderschept. De cocaïne zat verstopt in een sporttas die in de container zat. De cocaïne heeft een straatwaarde van bijna 3 ton en is inmiddels vernietigd. Voor de vondst zijn 2 mannen aangehouden. En de douane heeft in 2025 veel meer tabak in beslag genomen dan een jaar eerder. Waar in 2024 nog 217 miljoen sigaretten in beslag werden genomen, was dat in 2025 al 254 miljoen. De hoeveelheid in beslag genomen waterpijptabak is zelfs vervijfvoudigd, van 6300 kilo naar bijna 33.000 kilo. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de douane. In totaal zou de staatskas daarmee 168 miljoen euro mislopen. In 2024 ging dat nog op 105 miljoen. Ondanks de onderscheppingen meldt de douane wel dat de verkoop van illegale tabak afgelopen jaar is toegenomen. En tot slot het weer. Zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of zelfs een onweerbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 28 mei. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het kan dankzij de uitbundige zonneschijn vanmiddag weer rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 17 graden. Er zijn opklaringen en wolkenvelden. Morgen waait de wind tijdelijk uit een west-zuidwestelijke richting. En mogelijk dat in de loop van de dag er een enkele bui ontstaat, maar dat is nog enigszins onzeker. Het blijft nog wel aan de warme kant, want bij een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de middag rond de 27 of 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met wind de warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En volgende week moeten we rekening houden met vrij wisselvallig weer. Een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijwel iedere dag is er wel kans op wat regen of een enkele bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het opruimen van de tuin zorgde voor bewoners aan de Rossanderwaard in Capelle aan de IJssel voor een brand. In een aanhangwagen was tuinafval gaan smeulen en vatte uiteindelijk vlam. Onder de carport van de woning stond de aanhanger in lichte laaien. De bewoners konden de aanhanger nog onder de carport wegduwen en zijn gestart met blussen, zo meldt een 112-correspondent. De brandweer heeft de aanhanger afgeblust en nametingen gedaan om te controleren of er geen brand in het dak van de carport was geslagen. En bij het strand aan de Grevelingendam zijn vroeger dan ooit Japanse kruiskwallen gespot. De provincie Zeeland meldt dat de eerste kwallen al een maand eerder zijn gezien dan normaal. En dat komt door de watertemperatuur, die is nu al 19 graden, waardoor het dier zich eerder ontwikkelt. Vorig jaar werden de diertjes voor het eerst gespot in het Grevelingenmeer. In het Zeeuwse Veersemeer zaten de kwallen al langer. De kwallen zijn 2 centimeter groot en hebben tentakels die venijnig kunnen steken. Een steek kan leiden tot een prikkelende en jeukende huid. En in een container die vanuit Sint Maarten naar Rotterdam kwam, heeft de douane 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs werd op 5 mei al onderschept. De cocaïne zat verstopt in een sporttas die in de container zat. De straatwaarde van de coke is bijna 3 ton en is inmiddels vernietigd. Voor de vondst zijn 2 mannen aangehouden. En het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40 en dat gaat straks €3,25 worden. Kan niet anders, zeggen ze bij PostNL. Vooral omdat ze ook andere tarieven graag gelijk willen houden. Maar als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, ja, dan ben je dus straks duurder uit. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog en zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht is het droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen en is er kans op een onweersbui. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 700 kilometer file in het land. Zoals gebruikelijk is het weer druk op de weg op donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam. Laten we daar ook beginnen met een ongeluk op de A10... vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is dus de A10 West. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Dat gebeurde bij de Koentunnel. Dik een kwartier vertraging op die A10 West. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden via de A10 Oost. A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. De weg is weer vrij. Vertraging nog een kwartier. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. Dat komt dus door dat ongeluk op de A10 met die motorrijder. Daardoor staat het daar muurvast. En kan je dus maar beter omrijden via de zuid- en de oostkant van Amsterdam. A9 tot slot vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Uitgeest 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Velsen rijdt het langzaam door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 28 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Er stond een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het was zo'n 26 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw een warme zomerse dag. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui, maar het is nog onzeker of die echt in onze regio zal gaan vallen. Het oosten van ons land heeft een veel grotere kans op onweer. De wind is morgen zwak uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 27 tot 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. In de vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. De minimumtemperatuur zo'n graad of 14, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf maandag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er gaat een matige wind waaien uit de richtingen tussen westen en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een controle van de man aan de Hietkampen in Rotterdam-Zuidwijk heeft de politie een gasalarmpistool aangetroffen. De man had het vuurwapen bij zich in een tas. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De vrouw die bij hem was, werd niet gearresteerd. En burgemeester Carola Schouten heeft van het strand bij Nesselanden een veiligheidsrisicogebied gemaakt. De politie mag in dat gebied nu preventief fouilleren en ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Burgemeester Schouten neemt het besluit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen 2 avonden. Toen moest de politie meermaals optreden bij opstootjes en vechtpartijen. Vorig jaar werd het strand ook al 2 keer bestempeld als veiligheidsrisicogebied vanwege rivaliserende jeugdgroepen en een illegaal feest. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En het wordt meer dan 2 keer zo duur om de rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40 en dat wordt €3,25, zo meldt PostNL. Het houdt veel andere tarieven gelijk, zo ook het tarief voor rouwpost binnen 2 dagen. Maar als je de rouwpost dus binnen 1 dag wil laten bezorgen, ben je straks een stuk duurder uit. En het bedrijf achter de inmiddels gestopte site ticketveiling.nl moet van de autoriteit Consument en Markt een boete van €270.000 betalen voor het misleiden van gebruikers. Op de site kon worden geboden op zaken als hotelovernachtingen en tickets voor pretparken. Wat consumenten alleen niet wisten is dat de site een bot liet meebieden om de prijzen op te drijven, zodat het bedrijf er zelf meer aan kon verdienen. Volgens de ACM zijn duizenden mensen door die opbiedbot benadeeld. House of Tickets, het bedrijf achter de website, heeft de overtreding erkend en de boete geaccepteerd. De website is ondertussen opgeheven. En dan nog het weer, zonnig en droog, zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die nog harder omhoog gaan dan vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. En vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpottenplein en Akersloot. Want dan staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Staat 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 28 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Er stond een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting en dat is zo'n 26 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw een warme zomerse dag. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui, maar het is nog onzeker of die echt in onze regio zal gaan vallen. Het oosten van ons land heeft een veel grotere kans op onweer. De wind is morgen zwak uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 27 tot 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. In de vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. De minimumtemperatuur zo'n graad of 14, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf maandag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er gaat een matige wind waaien uit richtingen tussen westen en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Ook op de A10 wordt nog langzaam gereden. Vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer staat voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file nog daar. En een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Het is file rijden tussen Moergestel en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een controle van de man aan de Hietkampen in Rotterdam-Zuidwijk heeft de politie een gasalarmpistool aangetroffen. De man had het vuurwapen bij zich in een tas. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De vrouw die bij hem was, werd niet gearresteerd. En burgemeester Carola Schouten heeft van het strand bij Nesselanden een veiligheidsrisicogebied gemaakt. De politie mag in dat gebied nu preventief fouilleren en ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Burgemeester Schouten neemt het besluit vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen twee avonden. Toen moest de politie meermaals optreden bij opstootjes en vechtpartijen. Vorig jaar werd het strand ook al twee keer bestempeld als veiligheidsrisicogebied vanwege rivaliserende jeugdgroepen en een illegaal feest. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En het wordt meer dan twee keer zo duur om de ruilpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40 en dat wordt €3,25, zo meldt PostNL. Het houdt veel andere tarieven gelijk, zo ook het tarief voor ruilpost binnen twee dagen. Maar als je de ruilpost dus binnen één dag wil laten bezorgen, ben je straks een stuk duurder uit. En het bedrijf achter de inmiddels gestopte site ticketveiling.nl moet van de autoriteit Consument en Markt een boete van €270.000 betalen voor het misleiden van gebruikers. Op de site kon worden geboden op zaken als hotelovernachtingen en tickets voor pretparken. Wat consumenten alleen niet wisten is dat de site een bot liet meebieden om de prijzen op te drijven, zodat het bedrijf er zelf meer aan kon verdienen. Volgens de ACM zijn duizenden mensen door die opbiedbot benadeeld. House of Tickets, het bedrijf achter de website, heeft de overtreding erkend en de boete geaccepteerd. De website is ondertussen opgeheven. En dan nog het weer, zonnig en droog, zomers warm. Het wordt vandaag 27 graden. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. Morgen zeer warm met temperaturen die nog harder omhoog gaan dan vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. En vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Die vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 28 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Er stond een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het was zo'n 26 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw een warme zomerse dag. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui, maar het is nog onzeker of die echt in onze regio zal gaan vallen. Het oosten van ons land heeft een veel grotere kans op onweer. De wind is morgen zwak uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 27 tot 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. In de vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. De minimumtemperatuur zo'n graad of 14. De maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf maandag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er gaat een matige wind waaien uit de richtingen tussen west en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In Barendrecht zijn woensdagavond twee motordieven op heterdaad betrapt en na een achtervolging ingerekend. De eerste man werd al direct na de achtervolging opgepakt. De tweede man ging er met de benenwagen vandoor. Na een zoektocht met een speurhond werd de tweede verdachte op een dak aangetroffen, waarna de politie hem kon inrekenen. En bij de aanrijding met een scooter in Rotterdam-Vreewijk is een kind gewond geraakt. Een maaltijdbezorger reed op de Dordtse Laan een kind aan die volgens getuigen van achter geparkeerde auto's overstak. De maaltijdbezorger kon het kind daardoor niet meer ontwijken. Het kind is volgens een 112-correspondent met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag in dat gebied dus nu preventief fouilleren en ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes en hadden gevraagd om hardere maatregelen. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgen twee ouders die hun eigen kinderen ontvoerd hebben een celstraf. De vrouw hangt bovendien TBS en dwangverpleging boven het hoofd. In maart vorig jaar werden de destijds 11 en 6-jarige kinderen ontvoerd door hun biologische ouders, bij wie ze toen al bijna 4 jaar niet meer woonden. Een dag na de ontvoering werden de 4 gevonden in België en werden de ouders opgepakt. In de rechtbank hielden de ouders vandaag vol dat de kinderen onterecht zijn afgepakt toen ze in 2021 uit huis werden geplaatst. De rechtszaak gaat in november verder. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er nog wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De gezelligste van de regio.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 FM.

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken.
1: De Molukse voeding.
2: U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.
3: Slam ook Malan brengen, Janko Hormaat. Een hele goede avond en welkom weer bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws en informatie en uiteraard ook Lagu Lagu. Dus geniet van deze avond.

beste luisteraars. We zijn weer aan het einde gekomen van het eerste uur. Blijf ook straks in het tweede uur naar ons luisteren naar het nieuws uiteraard. Zo kunt u weer genieten van Lago Lago. Dus ik zeg tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Les met het Radio Rijnmond Nieuws. In Barendrecht zijn woensdagavond twee motordieven op heterdaad betrapt en na een achtervolging ingerekend. De eerste man werd al direct na de achtervolging opgepakt. De tweede man ging er met de benenwagen vandoor. Na een zoektocht met een speurhond werd de tweede verdachte op een dak aangetroffen, waarna de politie hem kon inrekenen. En bij de aanrijding met een scooter in Rotterdam-Vreewijk is een kind gewond geraakt. Een maaltijdbezorger reed op de Dordtse Laan een kind aan die volgens getuigen van achter geparkeerde auto's overstak. De maaltijdbezorger kon het kind daardoor niet meer ontwijken. Het kind is volgens een 112-correspondent met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag in dat gebied dus nu preventief fouilleren en ook mogen auto's worden staande gehouden en worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes en hadden gevraagd om hardere maatregelen. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgen twee ouders die hun eigen kinderen ontvoerd hebben een celstraf. De vrouw hangt bovendien TBS en dwangverpleging boven het hoofd. In maart vorig jaar werden de destijds 11 en 6-jarige kinderen ontvoerd door hun biologische ouders, bij wie ze toen al bijna 4 jaar niet meer woonden. Een dag na de ontvoering werden de 4 gevonden in België en werden de ouders opgepakt. In de rechtbank hielden de ouders vandaag vol dat de kinderen onterecht zijn afgepakt toen ze in 2021 uit huis werden geplaatst. De rechtszaak gaat in november verder. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die zelfs nog verder omhoog gaan. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er nog wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dank u wel. Prima kassie.
1: U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle. Oh, yeah.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij lichtgewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

does it feel?

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 28 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Er stond een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het was zo'n 26 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw een warme zomerse dag. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui, maar het is nog onzeker of die echt in onze regio zal gaan vallen. Het oosten van ons land heeft een veel grotere kans op onweer. De wind is morgen zwak uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 27 tot 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. In de vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. De minimumtemperatuur zo'n graad of 14. De maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf maandag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er gaat een matige wind waaien uit de richtingen tussen westen en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog en soms wat

0: bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
12: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een heel goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe aflevering. Het is donderdag, 28 mei. En het is net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van jouw dag hier gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Je hoorde juist Marvin Gaye en Tammy Terrell met You're All I Need uit 1968. Zo, ja, ik wou zeggen, de gasten voor vanavond hou ik nog eventjes geheim. Ik heb wel hele mooie muziek klaarstaan hier van Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone uit 1979. En ja, mooie muziek hier in de studio op deze zwoele donderdagavond. Het is echt genieten deze week van het weer. Morgen gaat het ook harder regenen. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Zoals ik zei, Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. Veel plezier met de late avond.

De Stranglers met de Golden Brown hier in de late avond. Zometeen onze gast hier in de studio, Giel Wilbrink. Hij is oud-politieman, gaat praten met onze Herman de Bruin. Hij begon ooit met een boek over de geschiedenis van de politie van Schiedam. Nou, daarover straks meer. Eerst George Michael met Older uit 1997.

0: Ik ga praten met Giel Wilbrenkens in de studio. Giel, welkom.
1: Alsjeblieft.
0: Je bent oud-politieman.
1: Jawel.
0: Maar mag ik je ook schrijver noemen?
1: Sommigen noemen het wel zo. Maar
0: ja, ik zag dat je 8 boeken geschreven.
1: Als het te maken heeft met hoeveel boeken zeggen ja, doe maar, vooruit.
0: Ja, want 8 boeken schrijven, dat doet niet iedereen, toch?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee,
1: dus, alhoewel de behoefte kennelijk tegenwoordig wel bestaat om door veel, laat ik zeggen, particulieren dingen op papier te zetten.
0: Ja,
1: of een levenswijze of onderwerpen die hen aanspreken. Want ik zag kort geleden op televisie dat er een, of een museum of een instelling is die al die boeken die worden aangeboden nu, nou niet echt publiceerd, maar openstelt voor belangstellenden.
0: Ja, zonder dat het gedrukt wordt en in een uitgeverij terechtkomt.
1: Precies.
0: Ja, ja. En wat was jouw behoefte om te gaan schrijven dan?
1: Nou, toen ik in Schiedam kwam werken, heb ik jaren in de redactie gezeten van een korpskrant. Dat heette De Melder. Dat was een afgeleide van de oude melders. De stalen zuilen die op straat stonden, waar dan een lamp in brandde. Een horen in hing, waar politiemensen bij konden om contact met het hoofdbureau te hebben.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja,
1: als er dan iets wat bijzonders was, want portofoons en dat soort verbindingsmiddelen bestonden nog niet.
0: Nee, al die digitale dingen waren er ook nog niet.
1: Nee. Dus men was aangewezen op die melders.
0: Die melder was voor intern, maar je wilde het breder verspreiden, het politiewerk.
1: Ja. Ook historisch gezien, ooit de politie in Schiedam terecht is gekomen met nou ja.
0: Er zijn verhalen die je, nou ja, die weet je allemaal nog natuurlijk. Dat allemaal, maar het zijn heftige verhalen, maar ik zag ook een verhaal van een dronken man met een lama.
1: Er is een nacht dat er een collega afscheid neemt. Die gaat naar de verkeersdienst in Driebergen. Nou, kop koffie, gebakje erbij. En dan wordt er naar de voordeur gebeld. Een collega gaat er naartoe. Er staat een meneer, die komt kennelijk of van een feestje of van een café. Maar die sprak met dubbele tong van, er staat een lama op de Nieuwerdamlaan. Ja. Dus de collega zegt, heb je een gezellige avond gehad? Nou maar naar huis, hè. Nee, er staat een lama weer. Dus de collega gaat kijken. En inderdaad, er stond op de kruising Nieuwerdamlaan en Van Harenlaan stond een lama. En dat is een heel werk geweest om dat beest uiteindelijk weer terug te brengen op de plaats waar hij thuis hoorde.
0: Mm-hmm.
1: Er stopte nog een taxi, wat ik begrepen heb, waar een mevrouw uitstapte die ook een bordeltje op had. Die het heel genoeg met het beest had. Die ging om zijn nek hangen en we gaan samen naar huis. En nou, dat was één groot feest. Lang verhaal kort te maken. Lama is meegenomen met een touw om zijn nek. En die is teruggebracht naar een soort kinderboerderij die in de buurt.
0: Waar die thuis hoorde. Dat zijn leuke verhalen die erin staan. Maar politiewerk, en we hadden het straks over brandweer, is ook heftig.
1: We hebben bij huizen gestaan waar families buiten staan te huilen van ellende omdat hun huis in de brand staat.
0: Het zijn de heftige verhalen.
1: Absoluut.
0: En die staan in het boek, maar die zijn ook bedoeld voor het publiek om achter die politieman te kunnen kijken naar de menselijke kant. Hè?
1: Ja, er staat onder andere een verhaal van een ventje wat op het Liesplein van een balkon is gegooid door een medebewoner. Die meneer was over de rooie geraakt en zich kwaad gemaakt. Heeft ventje opgepakt en over de reling gegooid. De politie krijgt een melding van dat er een jongen van het balkon is gevallen. Want dat was de eerste melding. De auto die melding krijgt, die kreeg eerst de verkeerde locatie op. Er werd gezegd op het Liesplein in Vlaardingen. Nou, de bijrijder in die auto zegt, rij maar naar het Liesplein in Schiedam, want Vlaardingen heeft geen Liesplein.
0: Nee, die had het al door. Ja. Ja, je moet ook nog alert zijn.
1: Ja, precies. Dus die komen eraan, die zien dat ventje liggen en die zijn op hun manier nog gaan reanimeren. Er komen talloze andere wagens bij en van dit ernstige incident heb ik 5, 6 collega's en geïnterviewd, maar ook hun eigen verhalen mogen laten aanleveren. Ondanks dat het één incident is, dat je vanuit verschillende invalshoeken de ervaringen van die collega's weer krijgt.
0: Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze ergens op de sociale media terecht van je? Of heb je zelf iets
1: ik
0: waar het...
1: Uiteraard kunnen ze bij de boekhandel terecht.
0: Ja.
1: En ik heb geen website of andere. Je hebt hooguit een mailadres waar mensen nog wat kunnen informeren.
0: Mm-hmm.
1: En dat is mmmariemarie.wilbrink@hotmail.com.
0: Dankjewel voor het gesprek over dit boek en over je werk als politieman, wat je al een tijdje achter je gelaten hebt, maar toch nog te stevig mee bezig bent.
1: Ja, het blijft toch door het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
0: Zo is dat. Ja. Dank je wel nogmaals.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Heerlijk. Like a Bird. Wat moet het toch een mooi gevoel zijn. Hè? Zo vrij als een vogel voelen. Uit 2001, Nelly Furtado. En daarvoor een instrumentaal nummer. Goten Project. En dat was The Last Tango in Paris uit 2000. Zometeen Carlijn Knipping. Ze is senior communicatieadviseur en persvoorlichter bij Plan International. En op 30 mei vindt voor de vierde keer de nacht tegen seksueel geweld plaatsen. Ja, jammer dat die doen zijn, maar wel mooi dat hij de aandacht voor is. Dat is straks naar Michael Bublé, Home, uit 2005.

0: Er wordt een veilige nacht gevraagd voor vrouwen om actief bondgenootschap met mannen. Hoe die mannen daarbij komen, dat ga ik vragen aan Carlijn Knipping. Ze is van persvoorlichter en communicatieadviseur bij Plan International. Carlijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Plan International, wat is dat precies voor organisatie? Even kort.
1: Plan International is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor de rechten van kinderen, maar met specifieke focus op de rechten van meisjes en jonge vrouwen.
0: En jullie vragen een veilige nacht voor vrouwen om actief bondgenootschap van mannen. Dus die moeten aan de slag.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk straatintimidatie en seksueel geweld komt vaker voor bij vrouwen, onevenredig vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En wij vragen eigenlijk om een actieve houding van mannen, bondgenootschap.
0: En hoe moeten ze zich dan uiten als actieve man?
1: Nou, uit ons onderzoek blijkt dat veel van de mannen niet weten wat voor maatregelen vrouwen nemen als ze op weg zijn naar huis. Dus veel vrouwen die zijn eigenlijk bezig met een strategische veiligheidsoperatie. Denk aan het delen van live locaties, neptelefoongesprekken, maar ook bijvoorbeeld sleutels in de handen die ze eventueel kunnen gebruiken als wapen. Mm-hmm. En wij zien dat veel mannen niet weten dat vrouwen dit doen. Ja, dat die mannen dus wel heel graag willen helpen, maar niet altijd weten hoe. Wat wij heel graag willen is het gesprek aan met mannen en met jongens en hun onderdeel maken van dit probleem. Het is een maatschappelijk probleem en wij willen dat verantwoordelijkheid wordt gedragen door iedereen.
0: Yeah.
1: En ik denk, kijk, een hele grote groep mannen die vindt het natuurlijk ook hartstikke vervelend en is ook absoluut niet voor seksueel geweld en straatintimidatie. Alleen zij weten niet wat ze moeten doen. En zij willen misschien wel helpen, maar voelen daar ook een soort van ongemak. En dat is precies wat wij ook hebben onderzocht. En daar kwam ook naar voren dat vrouwen het bijvoorbeeld prettig vinden als mannen aan de andere kant gaan lopen van de straat of afstand houden. Niet gaan staren, maar misschien even op de telefoon kijken. Dus het zijn subtiele handelingen die mannen al kunnen doen om die dat angstige gevoel weg te nemen.
0: En hoe bereikt u die mannen dan die op een andere manier over straat zouden moeten lopen?
1: Nou, we organiseren 30 mei de Nacht tegen Seksueel Geweld.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in Rotterdam. En dat is eigenlijk een heel grootschalig actiemoment en sponsorloop. Waarbij nu 2000 deelnemers symbolisch de nacht terugclaimen. Dus die nacht is er echt voor zowel mannen als vrouwen. Iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt, maar of zich daarvoor wil uitspreken. Dus dat doen we in Rotterdam, specifiek op 30 mei.
0: Ja, dat is de Nacht tegen Seksueel Geweld. Moet je je daarvoor aanmelden? Kun je zo daar naartoe? Is het een demonstratie buiten, binnen?
1: Nou, het is een nacht, het is een sponsorloop waarin deelnemers of 10 kilometer of 20 kilometer kunnen wandelen.
0: Mm-hmm.
1: En samen eigenlijk een vuist maken tegen seksueel geweld.
0: Yeah.
1: Dus de loop is door Rotterdam. De 10 kilometer die begint om 6 uur en de 20 om uit mijn hoofd 11 uur. En zo vragen we aandacht voor voor seksueel geweld.
0: Ja, als mensen daar aan mee willen doen, kunnen ze wat meer informatie vinden op jullie sociale media, op jullie website bijvoorbeeld?
1: Absoluut, en ook op de website van Plan International.
0: Mm-hmm.
1: Zij kunnen zich of aanmelden om zelf mee te lopen, of ze kunnen doneren. Ze kunnen teams, ze kunnen mensen sponsoren, hun loop sponsoren. Dus dat zijn manieren om bij te dragen aan de Nacht tegen Seksueel Geweld.
0: Ja, en u hebt dat al eerder gedaan. Merkt u dat helpt om zoiets te doen?
1: Absoluut. Het is heel fijn om het gesprek aan te gaan met mannen en juist niet met de vinger te wijzen van hey, dit is wat er verkeerd gaat en jullie moeten het anders doen. Kijk, het is heel belangrijk om in de plaats van tegenover elkaar te staan, naast elkaar te gaan staan.
0: Ja. Dat
1: en,
0: is
1: concrete handvatten te bieden.
0: Dat is zo, ja. Dat is duidelijk. En dat kan op 30 mei. Kijk even op die genoemde website. Dan komt u het allemaal tegen. En meedoen is natuurlijk nog belangrijker dan alleen op de website kijken. Maar dat kan allemaal op 30 mei in Rotterdam. De Nacht tegen Seksueel Geweld. Ik dank u wel voor het gesprek en wens u heel veel succes. Carlijn Knipping, communicatieadviseur en persverlichting bij Plan International.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

1970, The Cats. Where have I been wrong? Waar is het fout gegaan? Wat heb ik fout gedaan? Ik heb nog nooit het vervolg gehoord. Dus het antwoord, ja, moet ik je helaas schuldig blijven. En daarvoor Boudewijn de Groot met De Verdronken Vlinder. En daarin laat hij zien hoe kwetsbaar schoonheid en vrijheid zijn. Het lied voelt zacht en melancholisch. Alsof je langzaam accepteert dat niet alles blijvend hoeft te zijn. Om toch mooi te zijn. Straks onze laatste gast hier in de studio van voor de late avond. John den Hartog, psychologisch hulpverlener en auteur, gaat praten met Thera Cox. Na het boek Invoegen, verhalen uit een praktijk uit 2021... is Amusante Verbazing het tweede boek van John den Hartog. Daarover straks meer. We gaan eerst terug naar The River, waar Bruce Springsteen van alles heeft meegemaakt in zijn jeugd. En melancholisch een terugblik.

0: Amusante verbazing, dat is de titel van het nieuwste boek van psycholoog en auteur John den Hartog uit Vlaardingen. Welkom John.
1: Dankjewel.
0: John, psycholoog en auteur, in jouw geval met elkaar verweven gezien je eerste boek. Hoe zit dat precies, die connectie tussen auteur en psycholoog? Gaat het over psychologie, die boeken? Of?
1: Ja, de boeken gaan over mijn vak, over wat ik gedaan heb in mijn arbeidszame leven, zeg maar. Het eerste boek heb ik geschreven toen ik bezig was met te stoppen van mijn praktijk. Ja, en ik een manier zocht om nog iets mee te geven aan klanten, patiënten moet ik zeggen. Maar ook voor mezelf om een soort afscheidsritueel te maken. En dat is dat boek geworden. En daar komen verhalen uit die praktijk in voor. En daar staan veel dialogen in. Dat zijn eigenlijk de verhalen van een aantal patiënten tegelijk door elkaar heen gemixt, zodat ze niet herkenbaar zijn, zeg maar. Maar wel de thema's die met grote regelmaat terugkomen. Plus een beschrijving van ja, wat mij dan is allemaal overkomen.
0: Hoe heet er ook in dat eerste boek? Laten we
1: eerste
0: het toch
1: boek
0: even noemen.
1: Heette Invoegen, verhalen uit een praktijk.
0: Aha. Nou, intussen een tweede boek. En wat is de titel van je tweede boek?
1: De titel van het tweede boek is Amusante verbazing. En dat is het thema waarmee ik eigenlijk in mijn werk altijd bezig geweest ben. Ik heb me altijd verbaasd over waarom doen mensen de dingen die ze doen. En waarom doen ze niet iets anders als er een keuze is. En ik vind dat je het beste mensen kunt helpen door ze inzicht te geven in waarom zij nou, of nou, in de patronen die zij hanteren en die ze

0: gebouwd, hè? De praktijk ABCD.
1: Ja.
0: Ga je in de laatste fase van je leven ook nog veel verbazing meemaken, denk je?
1: Ik wel. Ik hoop van wel. Hoewel ik ook wel weer een plan heb voor een derde boek. Dus dat is
0: iets. Dat is weer niet zo verbazingwekkend.
1: Nee, dat is maar misschien wel amusant. En dat heeft weer te maken met dat ik een foto zag van een heel groot hoefijzer bovenop een berg in Noorwegen. En dat bij Loen, voor mensen die iets van Noorwegen wonen, daar kijk je uit over een hele groot fjord. Het is een prachtig hoge berg, een hele steile skilift naar boven. In 5 minuten ben je 1000 meter hoog en zit je je maag achter je huig, zeg maar. En dat is een symbool van het paard van de oppergod Odin uit de mythologie, de Noorse mythologie. Dat paard heette Sleipner. Nou, er zitten zoveel verhalen omheen dat ik denk van ja, daar moet ik eens een keer naartoe.
0: Ik voel een beetje mee. Er komt weer een boek aan. Laten we even de gegevens geven van dit boek. De titel, de kosten en waar je het kan krijgen.
1: Amusante verbazing heet het. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus mensen kunnen mij gewoon een mailtje sturen. Maar hier in Schiedam is het bij Postscriptum in Spaanland heet dat winkelcentrum.
0: Oh, ja.
1: En in Vlaardingen bij de Bruna in het winkelcentrum De Loper.
0: Oké, en we kunnen dan info@denhartogabcd.nl.
1: Ja.
0: Dat gaan we doen. Nou, hartelijk bedankt, John en Hartog. En fijn dat de afbouwstrategie toch redelijk gewerkt heeft. En volle borst vooruit met wat nieuws. Dankjewel.
1: Zo is dat. Dankjewel.
2: En jij ook, dankjewel, Tera. En ook natuurlijk Herman de Bruin. We gaan eruit. Dit was de laatste avond. De late avond van 28 mei. Morgenavond zijn we weer. Daar zit hier Alfred Blokhuizen. Wel terug voor straks.
3: Crazy.
2: En moet je nog werken?
3: I'm crazy.
2: Zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Ja, sorry dat ik er heen praat. Mijn naam is Norbert Kettingen. Fijn dat je erbij was. Dit is Julio Iglesias met Crazy.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm, met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl.

0: kracht in elk kind. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat die er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 28 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Er stond een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het was zo'n 26 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw een warme zomerse dag. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui, maar het is nog onzeker of die echt in onze regio zal gaan vallen. Het oosten van ons land heeft een veel grotere kans op onweer. De wind is morgen zwak uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 27 tot 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. In de vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. De minimumtemperatuur zo'n graad of 14, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf maandag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er gaat een matige wind waaien uit richtingen tussen westen en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hart en val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst.

0: Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagmiddag is een overleden persoon aangetroffen in het water langs de Oosterringdijk in Nieuwekerk aan den IJssel. Pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Rond 16 uur 's middags werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd omdat iemand in het water zou liggen langs die Oosterringdijk. Het slachtoffer werd uit het water gehaald, maar hulp kwam helaas tevergeefs. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De recherche doet na het incident verder onderzoek. Op zaterdag 30 mei organiseert de buurtgroep Capelle West weer een gezellige rommelmarkt. Als gebruikelijk is de markt rond het buurthuis aan de Willem-Barendsstraat. Als je een plekje wilt reserveren om tweedehands spullen te verkopen, ga dan naar de website van die stichting buurtgroep Capelle West. Woensdag werd in Zevenhuizen een speciale openbare tapkraan van drinkwaterbedrijf Dunea onthuld. Het is een verlaat jubileumcadeau van het waterbedrijf dat in 2024 150 jaar bestond. Deze jubileumkraan zou in Zevenhuizen komen, maar vanwege de herinrichting van het dorpsplein moest dat even op zich laten wachten. Nu staat hij er alsnog. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 28 mei. Het was vandaag weer een stralend zonnige dag. Er stond een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Het was zo'n 26 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw een warme zomerse dag. En in de loop van de dag is er een kleine kans op een lokale bui, maar het is nog onzeker of die echt in onze regio zal gaan vallen. Het oosten van ons land heeft een veel grotere kans op onweer. De wind is morgen zwak uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 27 tot 28 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat dan een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden. In de vroege ochtend een minimumtemperatuur van 14 graden en in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf zondag krijgen we met minder warme lucht te maken. Zondag waait er een matige wind uit de westelijke richting. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. De minimumtemperatuur zo'n graad of 14, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf maandag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe, maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er gaat een matige wind waaien uit de richtingen tussen west en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hart en val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl 2 agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.